0: moeten de klok beginnen zien. Naar mijn lieder in leven, dat we daar zien. Voor dat ik maak je la.
1: Kus je die tijd chill. Kus je die tijd chill. Kus je die tijd chill. Kus je die tijd chill. Kus je die tijd chill.